zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

stad. Even in het café puzzelen. Even langs de Maas naar huis toe truzzelen. Dan hebben we hem alweer half gehad. Ja, de lange, langzame dag. Ik teken als ik er nog 8000 met maken mag. Lang, langzaam dag. Eén ding is de afgelopen 22.645 dagen, 3.234 weken, 744 maanden, 62 jaar, waar duidelijk geworden voor mij. Ik verveel me zo, zonder dich. Daarom, ik wil nog heel veel van die lang, langzaam dagen.

houden. De rode doek, die liek hoorsblauw en dame liek hier riek. De zonne zet het laan in brand van de plauwschilders. En gras is hier toch gruiger, hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de plauwschilders. En gras

Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

kuttel fris eerske. Worry in melken, zo onderdoens, zich verscheuren. Stit toen ik aan.

eraf. Je waant zo'n muur, vul je niet met. Je hebt hem zelf in stok gezet. Door hang je jas, je oude shop. Wordt nog wat lichaamsgeur of komp. De kraag weer uit, de voringstek. En licht verfrommeld.

daarvoor was de dood en het was goed. Gestorven, het keer zien noot. Nou zie ik je jas, het doet hem zeer. Dan ben je er toch nog heel in meer. Die groene fiets, je oude pet. Door kooi weer aan, vertrouwde tred. En nog wel haver, zeg je dan. Verrek door moek.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: misschien kennen jullie de Hoornse Plas. Dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten vanaf start fietsen en je ligt een plaats. Kloor. Ja.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

chauffeurrover zit er door aan het schap. Aalt op zijn vaste plekkie. Hij glimlacht. Een flauwe grap. En draait maar weer een checkie. Mangs prutte zachtjes voor zich uit. Maar geen mensen heeft hij deur. De kastelein herkent geluid. En zet hem nog een borrel voor. En nu ze hem een mopperpot. Die geen grap te binnen wil schieten. Dan zeg hij altijd. Ik gewoon een pot. Om de jappel of te gieten.

Toen hij zich overgaf aan drank en alcohol het gemoed verkleuren, ging alle logica ook mank en Wolfa geen hulp heuren. Zo is hij lijm, hij kan niet haast. Hij heeft gewoon geen kracht genoeg. Zie toekomst, hij heeft geen enkele glaas. Hij drinkt de angst en zelfbedrog.

Hij wil niet heuren, hij wil niet voelen. Hij heeft niks meer te vertellen. Daar bij zijn graf niemand zal huilen. Kan hem ook niks meer schelen. Eén borrel nog, een laatste grap. De kastelein wil sliepen. De barkrukken god op het schap. En hij sloft droog naar buiten. Naar huis, naar nergens. Of naar meer. Het maakt voor hem geen bal meer uit. Gelukkig is er geen verkeer. Want gisteren vuur nog lang uit.

dat man? Rup nog een lotgenoot. Maar hij kijkt niet op of hem. Want hij vlucht langzaam in de dood. En weet niet meer waarom.

Ik zal u eens wat gaan zingen. Het is over, ze is verdonk. Ze woonde in een huisje achteraf.

Blief nog even bij mij staan. Ik heb geen zin om voor te gaan. Hendrik Jan, Hendrik Jan, Hendrik Jan.

nachtmerrie. Die drukt met klamme zwaait. Du voorstuit meer te slopen vernoemd, omdat het woord ook niet vannacht verhaalt.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

En ik ben ook best wel bang dat het altijd nooit zo blijven kan in de film van mijn leven. Zit te kijken naar een stomme film.

voor het team. De zielen nou om prijzen, het is een orenstreek. Maar we horen het vertrouwen, een blauwe onus, ons bouwen. En de skipper,

Kijk in mijn nood en wil niet vertellen dat ik de wegenwacht bebel. Die komt dan met ne. Vies komt er niet. Het lukt hier op en de hond is blies. Het is niet maar ik had een alstreek zeggen. Geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was ziek, valse log. Ik stond erbij en dan bestond twee dagen vrij. En kon er niet samen genieten. Toen moest ik de pasbord bieden.

Ik weet niet leven van de wind. En wat bliks, dat zegt Leud in het verder kiek. Gelul, gezeur, dat kan toch niet? Net is de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakassa. Dat is nou de wind. Die is goed. Bonjour. Mocht iedereen zien lopen, dit ook niet lek. Hond aan de touw, fietspomp op de nek. Ja, dat ben ik. En als er de puf down is, dan help ik u. Dan help ik u. Andere schip mis,

0: Ik heb een fietspomp te koop.
1: Thank you. Thank you.
0: Lou, ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken. Allemaal vanavond binnen blijven zitten. Ja, ik heb er wel eens anders mee te maken. Daarom treed ik ook zo graag op in gevangenis, weet je niet? Ja, die blijft ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besluit, wat ik zelf heel fijner zingen. En dat is van Uli Ule Oe. Jullie weten wat betekent, hè? Voor de leu die dus niet weet. Uli Ule Oe, dat betekent dus, als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olie met zonnebrandolie. Anders dan verbrand is. Kijk, als je zo geleus je link, dan ben ik heel zorgzaam. Dan vraag ik van Uli Ule Oe.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

De Daarbrugge, ik heb zo geen zin. De Daarbrugge, waar leiden me heen? Genoeg te doen, maar niks wat pakt. Te veel te doen, mijn mouw die zakt. Ik heb geen zin. Ik sta in ons bergen, wat zo gewoon dan. Lode fout in ons bergen, stap in mijn schoon. Eerst dus nog boeken,

en kort rik. Weet die waar, dat die woont op Dreesties tegeliek. Zo werd de wereld vuilste vol, al die leu, het past me niet.

Zij was verstief van rheumatiek. Toch konden ze het nog ooit gooien.

vreemde. Ze houdt van Newell in de nacht, waar ze nu boeten huilen zacht, de witte wiel.

En wogen je boeten in het veld, dan bent gewis hoe dagen telt. Weer erop verdacht.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauw box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boeten en dorp hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewaaid, hier drinken verschijnt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog even zondigse soep.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

de week sjouwen op het land. Maar vrijdags gaan de klompen van de kant. Met z'n allen naar de stad, want er gebeurt hier nooit eens wat. Het is rustig bij ons op de wijzen. Ja, het is rustig bij ons op de wijzen.

gezellig en de kroeg zat vol. Met mooie meiden, hier en daar een snol. Ik gaf mijn ogen goede kost, maar ik wist niet wie ik kijken moest. Ik zei, nee jongens, zou ik ze je niet op de waai zit. Ik zei, nee jongens, zou ik ze je niet op de waai zit.

vlinder aan de bar. Ik zei, jongens, let op, die bind ik aan mekaar. Ik vroeg of ze wat drinken wou, maar ik zag haar denken. Rustig nou, ze zei, hey jong, loop eens gauw naar de wijzen. Ze zei, hey jong, loop eens gauw naar de wijzen.

maar ik bleef rustig staan. Ik zou je geloven, Tiet, ik kom er net vandaan. Het maatje keek er bar van op. Ik sprong bij me achterop. Ze zei, dolle hond, ik ga mee naar de wijzend. Ze zei, dolle hond, ik ga mee naar de wijzend.

0: wat gaat de tijd toch vlug.
1: Ik zat er vanzelf wel eens aan.
0: Het dier, kun je klantjes van? Nou lopen we samen, met Joost de Wijzen. Nou lopen we samen, met ons Joost de Wijzen.

Renske wou vliegen naar de hemel. De lieve Heer was ook zo gevlogen. En als hij het kon, waarom Renske dan niet?

op de grond. Toch wordt de gietelingen juist nog zongen. Hij had een lachje om zijn mond. Toen ze hem onder de nuttenboom vongen.

gisteren is best. Kun maar beter vergeten. Oh, die gifgroene naastkant, die kleed.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

was het rook, jou kreeg eens in de goorn. Ik haal ook gauw mijn best doen, om spoed naar ze te loeren. En ik huur de hongels hem, zonder mij. Yeah. En zo is het begonnen.

is het Twentse platteland. Bossen, heide, dinkel, een landschap zo markant. Vleugel, de midwinterboom, bosvuur, de

kan ze het winnen, het kan ze het winnen. Blijf zichzelf maar trouw, wens ze steeds meer onder druk steeds.

Dex Christe, geen antwoord, maar soms komt het gauw. De kans het winnen, de kans het winnen.

ging zorgen, vrijdag op morgen, de kans het winnen. En dan... Doe eens ouwe.

volledige aandacht kan. Er zijn dingen die gebeuren, ook als niemand ze doet zo wou. De kans het winnen, de kans het winnen, blijf zichzelf maar trouw. Blijf zichzelf.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wel repetitie genomen.
1: Nou, dat was een leuke repetitie. Alleen jammer dat de koelkast weer eens leeg was.
2: Hey, hey, juist. Ik wil muziek.
1: Ja, oh. Muziek. Nou, jongens, dan gooi je naar binnen.
0: Norman.

Het was op een mooie dag, zo rond 11 uur. Hij lijkt me niet van hier, met zijn kaarten op het stuur. De zonne hoog aan de hemel, en het werd al aardigheid. Dat kon je ook aan hem zien, hij was nat bezwijd. Hij zei, ben u hier bekend meneer, ik hoop niet dat ik stoor. Ik zei, luste man, ik ken hier elke straat. Al meer dan 50 jaar.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

met. Hij past zich heel gemakkelijk aan. Ik weet vast dat hij het redt. De haarstorm geeft me het volle pond. Ik word moe in mijn benen. En kijk ik dan eens in het rond, dan fiets ik weer alleen.

Ene keer reed ze zelfs langs de plem en binnendoor van Buggemen naar neer. Maar bij de kruising, over de dode weg, stond er het zweet op het stuur. En Emiel vertelde, bij Mielke het café van zijn oma en het kruidspunt in Kessel was het zodat prijs. Wie voor halve liek is het dan in de binnen hebben gedragen met ganse families van de wies. Want in die tijd gaven de wens meer auto's dan chauffeurs en de

Dat ze toed hem, dat was van mij. Maar iedereen zag Bichin. Eén of twee lindebeumpjes hebben vuurder toen wel opgezet. En achteraf gezien bij het naar huis rieën.

En het is misschien wie het gezocht, maar toch. As, as, as, as, as in 95 op carnavalsdinsdag. S'nachts klaar, maar lid verreden. Allerletste vlucht vanuit Gran Canaria had gemist. En had de oostvariant even het putje

Ik heb wel eens gehoord van het Uddelmeer. Daar gaat in de zomer de stadslui graag heer. Die hebt het er best naar de zin. Met duizenden trekt ze er jaarlijks op aan. En honderden trekt de zwembokspian. En die springt er de nattigheid in. Oh, ik hou niet van water, ik zwem er geen slag. Maar toch kan het wijzen dat je minder ook zag. Nog meer als die lui de stad. Want ik kom daar gunder het hele jaar deur. Maar Aymino vraagt me, waar doe je dat dan voor? Dan zeg ik, nou dat is nogal glad. Want ze woont in de buurten van Uddelmeer. Jantina van Geurt en Marie. En iedere zaterdag fiets ik er heer. En dan zit ze bij mij op de knie. En als ze daar zo zitten zitten. Jantina van Geurt en Marie. Dan zeg ik, zeg eens Jantina. Hoe steed je de ragger erbij? Maar ik zal u vertellen dat ik toch op een keer. Al heet het ook niet eens

Ik had een keer op een zaterdag een skielermarathon. Maar vrijdags de vuur, ik in het feest. Gruwelijk mooi, helemaal uit de handen op. Mijn moeder zegt, kom nu op tijd weer, jongen. En zijn we hier met een belangrijke wedstrijd. Vond men, ik was zo slecht.

En ik was tweeters van met Els Dindag en Warempel. Normaal werd alleen nog mijn eerste maar de huldigd, maar er was ook een huldiging voor mij. Ik kom er ook in Grambaring. Burgemeester komt eraan met een mooi cadeau. Ik zag alle mensen denken in Grambaring. Dan krijgt ze een stukje grond voor niks. Maar ik moest ze mooi betalen.

0: zeggen, maar het is gewoon zo, loon maar gewoon het feest gehad. Maar als het feest afgelopen is, moet allemaal weer een jaar wagen.
1: Erik, wil je nog wat drinken?
0: Natuurlijk wil ik wat drinken, maar ik hoef alleen...

0: Noem maar graag nieuws, als de reis midden brug op.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro... De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ben mang zo even net aan dutten. Ik droomt van dit, ik droomt van dat. Is er ooit iets wat u kunt storen? En dan hij de rusten weer had. Met kinder, het is een bellen, een klokken, die vlak bij jou begint te slaan. Je schrikt hoog op en bent weer wakker. En met de rusten is het gedaan. Maar ja, een klokken die moet tikken. En af en toe zich laten horen. Dan vlieg je op, is dat zo laat. En dan moet er nog zo volle gebeuren. Aan iedere klokken moet je langs draaien. Want doe je dat niet, dan is het gewis dat hij blijft staan. Hij tikt niet weer. En dan weet je niet meer hoe laat of het is. Een klokken kan je het niet moeten doen. Dan is er hem de tieten metten. Zo laat de bergen, zo laat de roet, zo laat het, nou, dan moet je weer retten. Maar het hele leven is een klokken. Wat al je ook doet, alles vargt zijn de tiet. Want zul je de tiet niet meer in acht nemen, dan ben je leeuwsritme kwiet. En als je daar geen lijm meer in hebt, het mooie van uw leeuw niet meer ziet, dan kan ik u wat vertellen dat de tiet dan rap vergeet. Even dit en even dat. Je loopt u dom en wordt steeds drokker. Bedenk dan, ieder mens heeft van natuur in zijn lichaam ook een klokken. Door van binnen, goed verstopt. Maar dat moet ook tikken en wieden gaan. Dat ding moet je goed onderhouden. Want zonneklokken kan ook blijven staan. En deze klokken, dat noemt ze het harte. Dat heb ik en ik en ikke. En zo'n ding heeft mangs ook geen zin om wieder te gaan. En dan schijt de oet te tikken. En dat is niet best. Dat is het ene. Want binnen je voor uw harte niet goed. Leef je maar raak. Gunt u geen rusten. Dan komt de wraak. Verdissen overmoed. Hij is van slag. Hij doet niet meer. Plotseling blijft de klokken staan. Dan geeft een wiezer niet meer rond. En dan is het met u gedaan. Maar lust het nu naar mijn raad. Om dit nu allemaal te verhinderen. Om nog een beetje hier te blijven. Maar uw tempo is wat verminderen. En is het weer zoiets? Zit u wat dwars? Het beste is, dat zal wat blikken. Voordat je opwint en weer zo dikker maakt. Eerst eens op de klokken te kijken.

0: is aardappelloof.
1: Maar oh, halve dag, zie heffel wat. Zie dreet gezellig wat met gat. Zie trekt dan misschien met een bien. Maar wie er kan, ziet locht wel lien. Nou ja, zie bleert dan wel wat hard. Maar oh,

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

toch maar nooit. Of juist wel misschien. Ik heb leuven spiet van wat ik doen heb en van wat nooit.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van om. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Verdien doet leven voor te kort, verdien er voor te lang. Dein is blij dat zover is, en dan is baan. Ik mis de uit mijn bimie ben, het soort koor om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

huil ik niet gelukkig. Den hang kan niet bestaan. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den ben we met zien waaien. Ik zet alle klokken stil. En ik verneuk me zo dan weer. Waar kwijt dat dat nou wil. Het geluk ligt soms zo hard dichtbij. Den mein ik dat er is. En in mijn eigen wiese uit. Den griep ik altijd. Er is een tijd van kom en ook een tijd van kom en alles wat toe tussen ligt, tja, dat is niet.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een zelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is oond in de oelevlag, de schemer ligt op land. Ik kan je rustig deur en middenweg, we kunnen land en zand. Het is zo rustig en meer, karabinochie genoeg. Als het zachte soezen van de wind, de lindebomen uit. Als op een delle is wat te doen, hoor de klokken gaan. Het beert dat wordt nog wel nevoerd, dan is het warm gedaan. Het is stil en de schuif de raams, een grendel op de deuren. Het ligt geen uur in het huis zien.

met mijn hart grient zacht. Zwervend in die grote stad, op dat karton in de portiek.

hart grient zacht. Zwervend UFO werelds hier, een zwoer leven ongezonk. Zoekt hij nog wermde met zijn tweeën, smiet aan het geld neer op de grond en zie hart.

gevochten hadden op velden van Ier. Op zilveren medailles in een doos. Zien vrungvolen zint niet meer. Op hun graaf een zwarte roos. En zie hart grient zacht. Aan lui truc in mijn leven, mijn ouders vrunnen.

Mijn gedachte noemde het met. En vroeger wie het langzaam, later. Wie het was wel beter, ik weet het net. En mijn hart grint zo.

Dan breekt de zon durf de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen roert goud. Ik wil een lied van fruit vertolken.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

met vierden hoi, wat gooit er hier? Ik docht eerst dat sprutters waren, maar zover als ik wooit. Sprutters schieten ze ook van de hakken en engeltjes doen dat nooit. Die hebben gewoon kerstdienst te eten, engeltjes ben vrij, vrij van schieterij. Maar wat blikt, ik heb me mishad, ik heb me zo vergist. Heb me een in de buurt gescheten en een kachelpist. Engeltjes van hoger sferen, van ons lui meneer. Bosom, ik om onder de vier, hoi, wat gooit er hier? Engeltjes en blauwe ogen, ben goud gezond. Maar wat blikt nou? Dat is lopen. Engeltjes bin nooit blond.

kroezig kopje vol met zwelden en met fles aan de mond. Engeltjes van hoger sferen van ons landen hier. Koelkast leeg aan oim op vierden, hoi, wat gooit er hier? Zwaten, gilden, broen, roeden, zwaben, jomkop. Goeden, vloeden, kwingel, knoeden, eten alles op.

nur se sjole deist. Een engeltje van hoger sfeeren huurde dat en kwam in een room om deel en deed mij dan een telegram. Was getekend, lameneer, moet overaan door stond. Het was toch wel verduurd me roekel dat ik hem helpen kon. Want de hemel was nog ooit die duivig en nog nooit zo groot. Maar hij zat in nood.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majszak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majszak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.

zijn laatste brief. Zijn laatste woord. Zijn laatste teken van leven. Lach langs

0: dankjewel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

heit naar uit doet ik treien wie en hij liet dus neer dat er net al hier een oud gitaar en een kratje hoegaarden wies. Maar ik wien het lulk dat er neer me stier, want het minste ding dat er ooit maar dier, wie vader het dat er mien neemde tiet. Die zult toch ik toch het uit de gek, en de lucht die het jen die laken haar lek. Heel mijn jeugd hij schopt en uft en kniet. Soms gniesk en wief en water gereed, soms een vent die sloeg ik in een sleet. Ik zei je, nee het is makkelijk voor een man die hem tiet. Nou ik waar vlug grut en ik waar mooi roeg en mijn poes kwaad hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas maar tagelijk een grauwe zoeg. Een onderwijs waar ik mee in eet, dat ik ziekje zoe in kroeg en keet. En slaat de man die het mis aan na mijn joeg. Het wie de harkema op een simmerdij en de straat wie mij droeg en ik dacht net nee. Hier maar in een doel, want het weer verrekte hiet. En daar in een kroegje op een ziek naar bier zie het oen een tafel o' sablier. Die smarige tere hond die mij neemde tiet. Nou, ik wist dat die hond mijn oortman weer van een oude foto die dus memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliene erg. Die wie krut en grauw en kries en oort en ik zei.

Vertel ons een blok, maar ik ga moeren mij een mes en zei door gisteren vier. En ik hufte een stoel zal ik pas in kop. En wie vocht nog wiel naar het bier top. Rach en roeg liet het stof en het bloed en het bier. Maar ik zei Jim, ik had een sterker hoorn. Maar wanneer dat hak net pad verstaan. Die biert als een hoen en wie is er glad als een wezenling. Die sprong in het roen en hier wat in het zin. Die vast in gun, maar ik sloeg hem op het kin. Die leider glimpje en ik dacht wat best toe aan kring.

0: zo'n hut in de wraak. En dat een man het meisje wolle er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hier ik die tiet en ik zei het nooit. Ik dacht ik shuffle wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterk en slucht. Ik weet dat wie haast en het in die rocht. Een slam idee, want alleen een sasti en wie werkt niet. Maar sinds eerst danken wel voor dat ik sterf. Maar de griem en die moed en die buur en die flair. Want ik ben die dieren die neemt de tiet. Het moed scap me vol, want haast wie er stoon. Ik zei het in hem heid, die zei het in mijn zoon. En door ik potgie, wie ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem zo nou en dan. Die tien dat ik win en tien dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje ha, dan denk ik dat ik hem neem. Piet of Wesley, alles maakt je tiet. Ik haat die namen.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10:00 op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de vijfde plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een negende zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

bracht uw handen voor uw gezicht en ik keek naar jou. Wat moest ik daar nou mee? Ik denk dat ik zeggen wou. Je staat op pijn.

Nou ben ik al lang, want ik ben nooit meer bij die. Ben in mijn achterhoofd, praat mijn gebouw tegen mij. Dan heb ik al bespied van het laatste mind verschil. Maar voor het eerst in mijn leven zou ik dat leiden wil.

Het was maar een spel, het was echt nooit voor. Ik was niet betrouwbaar, door is goed het gevoel. Ik heb het verknooid en misschien leust voor mij nooit. En mijn grootste angst is dat nog van mijn geest.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar ze is op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

kark, schoolschilder en de smid. De stille zomerochtend, de dunder en het bange kind.

log van een nieuwe dag. Mijn eigen spiegelbeelden bij die dubbelt in een glazen baande zag. Toen wist ik waar je vreemd was. Een stem zei:

vrouwen zaten op grunts en trol, altijd net als wavers bij me komen. En ik vraag me dan altijd af hoe ze het zo voor hebben. En waar het leven zo'n winning geven heeft dat ze door zou zitten. Het is fantasie.

had een aantal foto's. Al van zijn vrouw, zijn zoon en zijn kleine dochter. Gezellig in de woonkamer op Bijkerveld TV. Zijn gezin pruit en lach wat met mekaar. Maar het rijk, wij zien hij in ons.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

mag ik nou een beetje leren? Wanneer we zwanger? Ben ik met je stier in de rug, geloof ik. En ik zei, nou, ik ben Noorling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind een station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi, aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

schöner Morgen, prachtige Morgen, Zonder zorgen, door tuin steeds weer in blij.

dat gun als stoere, dat had ik wel met. Ik snakte die bulten met spierballen en Bobo is BA. Maar zelfs 18 kon ik staan, duizend van dokter, een spoortje kreeg.

die door aangeslopen. Oren zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuur. Na een inbraak op het gemeentehuis, burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Pepten ze pantoffels en

is a tablet, bed is op pantoffels en tien is op de kousen vuut. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Bed is op pantoffels en tien is op de kousen vuut. Ze gingen oeh, en zacht. Ze gingen oeh, en zacht.

te light. Daarmee doofde het licht. Zijn liefde het zeer van het sjouwen al. En vond de mond gooide nooit meer met. Hij denkt aan de broene hoor. En hou de tiet geen vader bekreeg. En hou ze zo lief lacht.

Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ach en Bionti, niet bang voor de storm. Het roer in zijn hand, op koers zonder sterren. En altijd bij slaag zie, op het laatste moment.

kwam tijd, dus toen nooit meer konst doen met papa. Nooit meer gek jong, op bank en nou doe opgruist. Komt een tijd door en wie me schoon nog meer kwiedrook. Dan denk ik weer aan die stoomtrooi, die gezicht laag daar is nog herst. Deze tijd met doe en erts, Bobby en de rest kist zo wel zoin. Deze grote bruier is nooit meer kloon en nog laat niet kloor. Het is nog nooit doen, maar ik vroeg me af, waarom moet het nou toch zo gewoon? Ik lag een veld troon op een dag, lood ik die gewoon.

klopt een tijd, dat weet ik wel zeker. Dat alles weer normaal is en doe normaal leven nest. Het is een tijd doorheen wie som fietsen. Kilometers lopen met wie som weer naar boeken gaan. Dat mij dan leent, doe was groot, kreeg zijn boon net als ik. En alles is gewoon, ik hoop het zo. Ik gun het, die wil dit geven. Wel zo wel met die rand, geef ik die mijn leven. Maar voor nou, moet ik het accepteren. Wanneer of het goud komt, de tijd zal het leren. Tot deze dag, lief ik truts naar die kiek. En hold ik life.

schoen, heeft hij daar ook gelijk. Ja, mijn schoen, valt er af mol genoeg touw. En valt er dus al eens nooit meer als nou. Maar mijn schoen, doet het ook voor altijd zeer. Mijn schoen ben ik dat dan ook, ja, halt al nooit meer. Mijn schoen, ik weet één ding wel zeker, ik mis die voor het leven.

wat ik heb te verhalen. Van een magie dat woonde in het Hollandse veld. Hun naam was Silly, van rieke familie. Maar dat haar dat magie geen ene vertelt. Als morgens de zonne zijn reis weer begunde, danste Silly en dreef dan de mist uit het veen. Over heide en ven klonk dan haar golden stemmen. Zo'n

weer wordt verteld. Soms zie je 's nachts in het veld nog de geest weer van Silly. Haar ziel vindt geen vrede. Die schim in het donker rapt nog steeds een miljonker.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Volgaris, magistralis.

verzorgd door het AND met een kort bulletin. In de Gelderse Achterhoek is voor de tweede keer deze week een vulgaris magistralis gesignaleerd. Een expeditie onder leiding van professor Dr. Haverkamp is er wederom niet in geslaagd deze Achterhoekse Yeti exact te lokaliseren en heeft haar

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En gro? Gro, loeie. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een hele loop? Ja? Moet je een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Oh, daar heb je trein al staan, ja. Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden.

zwarte man wel weer zich uit. De wind die blaast in die jas omhoog en hij mompelt vanaf nou recht vooruit. Zij vat zijn tas en hij zwiept hem fier over zijn schouder breed en sterk. Zet zijn eerste stappen in het zand en denkt, allee, aan het werk. De warmte vat hem stevig vast en de zon brandt op zijn huid. Maar zijn passen die doen stof opwaaien, want hij weet vanaf nou recht vooruit. Hij komt binnen in een dorpje en de mensen zijn er zacht. Hij zet zijn eigen op in een stoel en iemand zegt, hé jongen, we hebben op jou gewacht. Zijn glazen worden volgegooid en de kelen straf gesmeerd. Buiten jankt een zwerfhond, tussen huizen leeg verweerd. Binnen vat hij nog een glas en kijkt pensend voor zich uit. Ziet de avond vallen en hij weet vanaf nou recht vooruit. En zo zit hij nog de hele nacht, tot de zon uiteindelijk opkomt. De rook cirkelt traag om zijn geleefde kop en de drukte die verstond. Hij draait zijn hoofd en zijn blik die vangt die van de man achter de toren. Die knikt een keer naar buiten en zegt, vandaag blijft het niet droog. De man die drinkt zijn glas snel leeg en hij stapt de deur dan uit. En als de huurste regen op zijn laarzen valt, weet hij vanaf nou recht vooruit. Dagenlang gelopen, aan één stuk zonder stop. Hij besluit om te gaan slapen, met zijn tas onder zijn kop. Ja, en 's morgens vroeg in de ochtend daar, dan doet hem alles zeer. Hij strekt zijn benen en recht zijn rug, en daar staat hij weer. Die zelfs door een god verlaten zandweg, en hij start wat voor zich uit. De wind die blaast in die jas omhoog en hij mompelt vanaf nou recht vooruit.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.